0: dit is weer echt de Hollandse top 10 van Radio Centraal uit Den Haag.
1: Ja, hallo, goedemiddag Rob.
2: Hallo, goedemiddag Peter.
1: Ja, je hebt de top 10 uit Den Haag klaar liggen, de echte Hollandse.
2: Ik heb de Nederlandse Haagse top 10 voor je. En ik zal er maar mee beginnen. Dat is op nummer 10 een uitstekend discowerkje van Jimmy Bohorn en Let Me Be Your Lover. Op 9, het landgenoot van jullie, Danny Christian. En hij zingt over Guus Vlaten en de Masupilami. 8, Donna Summer en MacArthur Park. Nummer 7, de nieuwe single van Queen en The Bicycle Race. 6, Teaching en ze zingen over Dear John. Nummer 5, The Shirts and Tell Me Your Plans. Nummer 4, Exile and Kiss You All Over. 3, Foxy, Get Off. Nummer 2, 10cc and the Dreadlock Holiday. En nummer 1 deze week, Karen Young and the Hot Shot.
1: Ja, bedankt Den Haag. Wat is bij jullie de Smurfsafe, de plaat van de week?
2: Ah, de plaat die we ontzettend veel plukken is de nieuwe single van de 3 Degrees. En dat is een heerlijk stampwerkje.
1: Maar bedankt voor de echte informatie hier. En ik zeg dan ook tot de volgende week weer. En dag, tot ziens.
2: Oké, de groetjes namens het Centraal Team en alle luisteraars uit Den Haag. En tot de volgende week, hè?
1: Ja, bedankt. Ja, dag.
2: Peter.

Ja, dit is Radio City Internationaal op kanaal 47 101 MHz. Luisteraars in Nederland, we hebben een postbus in Roermond, die kunt ons schrijven. Schrijven naar Roermond, postbus 386. En de volgende plaat is speciaal voor de luisteraars in Nederland. Het komt van Annabel, Benny en Frida. En het was een hit op het Eurovisie Songfestival in 1974. En toen in die tijd stond het op 14 weken onder de eerste 40 platen. Wir kommen jetzt zu ABBA und Waterloo Eurovision Songfestival 1974. Bei uns in den Niederlanden stand dieser Titel 14 Wochen in den Hitparaden.

Mittwochabend, 22.30 Uhr, Radio City International. Woensdagavond, luisteraars in Nederland, de tijd 22.30 uur. Dit is Radio City. This is Radio City International in full stereo on channel 47, 101 megacycles. FM radio, super radio.

0: Wie ihr hört, die letzten Sekunden, Minuten, ja, noch nicht mal mehr eine Dreiviertelstunde. Und einer unserer Mitarbeiter kommt aus Den Haag. Es ist der Rob Candy von Radio Zentral und er gab uns wöchentlich die Hitparade durch.
1: Dit is weer echt de Hollandse top 10 van Radio Centraal uit Den Haag.
2: Ja, hallo luisteraars uit Duitsland. Hier Rob van Radio Centraal uit Den Haag. En die gaat even de Den Haag top 10 doorgeven. De Radio Centraal top 10 uit Den Haag. Op nummer 10 John Travolta en Olivia Newton-John met Summer Nights. Op 9 Teach-In met Dear John, dat ook eigenlijk gaat over John Travolta. 8 Supermax en The Love Machine. Nummer 7 Royce Royce en Love Don't Hear Anymore. Nummer 6 de nieuwe single van Donna Summer en MacArthur Park. Nummer 5 Exile en Kiss You All Over, die staat geloof ik bij jullie nummer 1 en hier op nummer 5.
0: Ja,
2: nummer
0: 4,
2: Karen Young, gezakt van 1 naar nummer 4 met Hotshot. Nummer 3, Dance Is en The Dreadlock Holiday. Nummer 2, Foxy en Get Off, wat discotheekgeluiden. En nummer 1 deze week in de Radio Centraal Top 20 uit Den Haag is er een van Danny Christian, Guus Vlater en de Maspilamida, zingt hij over. De smoelschijf van Radio Centraal deze week is Amanda Leer met haar nieuwste single.
0: Das war auch für das letzte Mal Rob Candy von Radio Zentral aus Den Haag für Radio City International. Und jetzt kommen wir zu Peace von Peter.